0: vrachtwagens en ander zware vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vechtseweg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
2: De nacht van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzeelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Pauwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Pauwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis van 4 minuten met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Ik ben Danny Verlinden. Desmond Tutu is de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika, vandaag 40 jaar geleden in 1986. 2 jaar eerder, in 1984, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn aanpassingen om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1997 is Mobutu Sese Seko overleden. Hij was bijna 40 jaar president en dictator van Zaïre, nu Congo. Als kolonel in het leger pleegde hij 2 staatsgrepen. De eerste mislukte, onder meer wegens een te zwak, bewapend leger en te weinig discipline. Hij slaagde er wel in om premier Lumumba te arresteren en te laten vermoorden. De Belgische regering Eyskens was op dit punt niet onbesproken. De tweede staatsgreep van Mobutu lukte wel, waardoor hij de macht in handen nam. Op 7 september 1921 vindt de eerste verkiezing van Miss America plaats, dag op dag 105 jaar geleden. De wedstrijd was dan nog alleen maar een schoonheidswedstrijd. De allereerste Miss America was de 16-jarige Margaret Gorman. Ze weigerde om voor de camera's in badpak te defileren, wat voor een rel zorgde met de leverancier van de badpakken, die wel in de organisatie zat van de verkiezing. Het jaar erop begon die leverancier dan maar met een eigen verkiezing, namelijk Miss Universe. Acteur Julien Schoenaerts, vader van Matthias Schoenaerts, overlijdt in 2006, vandaag precies 20 jaar geleden. Vader Schoenaerts speelde onder meer de rol van Pieter de Koning in de film De Leeuw van Vlaanderen en de rol van Monseigneur Stillemans in de film Daans. In 1978 is Keith Moon overleden, drummer van de rockgroep The Who. Hij stierf aan een overdosis. Keith Moon werd 32. In 2013 is de zanger van The Machines, Paul de Spiegelaar, overleden. I See the Lies in Your Eyes en Don't Be Cruel maakten deze Gentse belpopgroep bekend. In 1979 overlijdt de Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze was amper 35 toen ze stierf aan borstkanker. Laat me alleen, dat we kennen van Mama's Jasje, is origineel van Rita Hovink. In 2003 overlijdt Warren Zevon, bekend van Werewolves of London. In 2018 is de Amerikaanse hiphopartiest Mac Miller overleden aan een overdosis. Hij werd 26. De influencer van God, Carlo Acutis, is vandaag in 2025 door Paus Leo heilig verklaard. De Italiaanse tiener en programmeur maakte websites over het geloof en de kerk om zo jongeren hiermee te inspireren. Hij leefde als een gewone tiener, die hield van gamen en voetbalspelen. Hij hielp daklozen en was vrijgevig. In oktober 2006 kreeg hij acute leukemie. Hij overleed al enkele dagen later op zijn 15e levensjaar. 2 wonderen zijn aan Carlo Acutis toegewezen. De wonderlijke genezing van een Braziliaans kind met een zeldzame alvleesklieraandoening. En in Florence de wonderlijke genezing van een studente met een ernstige hersentrauma. Carlo Acutis ligt begraven in Assise, waar hij in een glazen tombe te zien is in zijn alledaagse kledij, namelijk trui, jeansbroek en sneakers. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren als podcast op de website radioostwest.be. Op 8 september 2022 is de Britse Queen Elizabeth overleden. Morgen meer hierover in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Bouwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Bouwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 7 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met de Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Nieuws. In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud-Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden. De Wakkere Wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.
4: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.
6: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n €155.000. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oostwest, meer bericht.
4: En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

0: Welkom Radio
1: Oost-West. Bij Radio Oost-West. Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Wij doen het voor jou. Radio Alphen.
1: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerken Keppens doet het allemaal.

0: Installatie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de valreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden, maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekene is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaanoever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. Radio en dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week. Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzeelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leien bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, in gebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
6: Jouw regio.
7: Jouw muziek.
8: Radio Oost-West.
9: Radio Oost-West.
10: Oost-Westland.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
5: Radio Oost-West.
6: Jouw regionale radio.
7: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis van 4 minuten met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Ik ben Danny Verlinden. Desmond Tutu is de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika, vandaag 40 jaar geleden in 1986. 2 jaar eerder, in 1984, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn aanpassingen om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1997 is Mobutu Sese Seko overleden. Hij was bijna 40 jaar president en dictator van Zaïre, nu Congo. Als kolonel in het leger pleegde hij 2 staatsgrepen. De eerste mislukte, onder meer wegens een te zwak, bewapend leger en te weinig discipline. Hij slaagde er wel in om premier Lumumba te arresteren en te laten vermoorden. De Belgische regering Eyskens was op dit punt niet onbesproken. De tweede staatsgreep van Mobutu lukte wel, waardoor hij de macht in handen nam. Op 7 september 1921 vindt de eerste verkiezing van Miss America plaats, dag op dag 105 jaar geleden. De wedstrijd was dan nog alleen maar een schoonheidswedstrijd. De allereerste Miss America was de 16-jarige Margaret Gorman. Ze weigerde om voor de camera's in badpak te defileren, wat voor een ruil zorgde met de leverancier van de badpakken die wel in de organisatie zat van de verkiezing. Het jaar erop begon die leverancier dan maar met een eigen verkiezing, namelijk Miss Universe. Acteur Julien Schoenaerts, vader van Matthias Schoenaerts, overlijdt in 2006, vandaag precies 20 jaar geleden. Vader Schoenaerts speelde onder meer de rol van Pieter de Koning in de film De Leeuw van Vlaanderen en de rol van Monseigneur Stillemans in de film Daans. In 1978 is Keith Moon overleden, drummer van de rockgroep The Who. Hij stierf aan een overdosis. Keith Moon werd 32. In 2013 is de zanger van The Machines, Paul de Spiegelaar, overleden. I See the Lies in Your Eyes en Don't Be Cruel maakten deze Gentse belpopgroep bekend. In 1979 overlijdt de Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze was amper 35 toen ze stierf aan borstkanker. Laat me alleen, dat we kennen van Mama's Jasje, is origineel van Rita Hovink. In 2003 overlijdt Warren Zevon, bekend van Werewolves of London. In 2018 is de Amerikaanse hiphopartiest Mac Miller overleden aan een overdosis. Hij werd 26. De influencer van God, Carlo Acutis, is vandaag in 2025 door Paus Leo heilig verklaard. De Italiaanse tiener en programmeur maakte websites over het geloof en de kerk om zo jongeren hiermee te inspireren. Hij leefde als een gewone tiener die hield van gamen en voetbalspelen. Hij hielp daklozen en was vrijgevig. In oktober 2006 kreeg hij acute leukemie. Hij overleed al enkele dagen later op zijn 15e levensjaar. 2 wonderen zijn aan Carlo Acutis toegewezen. De wonderlijke genezing van een Braziliaans kind met een zeldzame alvleesklieraandoening en in Florence de wonderlijke genezing van een studente met een ernstige hersentrauma. Carlo Acutis ligt begraven in Assise, waar hij in een glazen tombe te zien is in zijn alledaagse kledij, namelijk trui, jeansbroek en sneakers. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren als podcast op de website radioostwest.be. Op 8 september 2022 is de Britse Queen Elizabeth overleden. Morgen meer hierover in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: bellen. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.
1: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland strandt op de valreep op 44% van de stemmen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nu zo'n 90% van de stemmen gisteravond was geteld, staat vast dat de AfD geen absolute meerderheid haalt en dus een coalitiepartner moet zoeken om te kunnen regeren. Die kans lijkt onbestaande, omdat geen enkele andere partij met hen wil samenwerken. Maar ja, er zal toch iets moeten gebeuren. De stembusgang lokte een record aantal kiezers. Bijna 77% van alle stemgerechtigden bracht zijn stem uit. In de Amerikaanse stad Miami zijn 5 mensen omgekomen en 5 anderen gewond geraakt bij een spectaculair vliegtuigongeluk. Een vrachtvliegtuig schoot tijdens de landing door de afsluiting en ramde op naastgelegen snelweg meerdere rijdende auto's. Het toestel vloog onmiddellijk in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse geweest om de slachtoffers te bevrijden. Maar hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet helemaal duidelijk. Op het muziekfestival Krammerok in het Oost-Vlaamse Stekenen is een 24-jarige Nederlandse jongen brutaal in elkaar geramd. Het incident gebeurde vrijdag aan de toiletten, maar het nieuws is pas nu bekend. De dader sloeg het slachtoffer met een boksbeugel, waardoor de jongen een dubbele kaakbreuk opliep. Hij is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis. Familie en politie zijn dringend op zoek naar getuigen, want het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen worden dan ook opgeroepen om zich te melden. De Israëlische premier Netanyahu zou opdracht hebben gegeven tot de ontruiming van enkele kolonistenposten op de bezette westelijke Jordaan-oever, zegt de minister van Financiën. Voor zover ik weet heeft Netanyahu de opdracht gegeven om de buitenposten te evacueren, verklaarde de man tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem. Hij noemde daarbij geen concrete locaties en zei dat hij het niet eens was met de beslissing. Radio Oost-West, meer bericht. En dan de weersverwachting. Vandaag een laatste zomerdag, vermoedelijk met 28 graden. Dat is bijna tropisch warm, maar vanaf dinsdag is het gedaan met de nazomer. Een flink stuk frisser en wisselvallig bij 20 graden. Ja, en die temperatuur die gaat alleen maar zakken in het midden van de week.
2: Welkom
3: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.
2: Van Aalter
4: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n €155.000. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
6: Ik luister regionaal.
7: Gewoon gezellig.
6: Radio Oostwest.
8: Welkom bij Radio Oostwest.
9: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.
6: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: namiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhane in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n €155.000. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De voormalige topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het zou een 52-jarige man zijn met de dubbele nationaliteit Belgisch-Chinees. Hij zou cruciale technologieën hebben gestolen om in China exact eenzelfde spiegelbedrijf op te richten, terwijl Belgan zelf intussen failliet is. De verdachte ontkent alles, maar het federaal parket is al op zoek naar een tweede betrokkenen. Dieseltanken wordt morgen een beetje goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor de maximumprijs op €2,36 strandt. Ondanks de daling blijft de brandstofprijs daarmee wel op het hoogste niveau sinds begin april. De stookolieprijs gaat morgen ook lichtjes naar beneden. Kandidaat huurders met een buitenlands klinkende naam, een fysieke beperking of uitkering worden nog even vaak gediscrimineerd als 25 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek van de VUB en de U Gent. Overheidssancties via praktijktesten leveren nog te weinig op. In de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een transformatorstation. Hoewel er deze keer geen grootschalige stroomuitval was, neemt politie de zaak serieus. Er wordt onderzocht of er sprake is van kwaad opzet, aangezien Duitsland de voorbije weken al herhaaldelijk het doelwit werd van gerichte sabotages op het stroomnet. De Belgische Voetbalbond heeft officieel bekendgemaakt dat ze de herverkiezing van FIFA-baas Infantino niet steunt. Infantino ligt internationaal zwaar onder vuur. De Voetbalbond reageert onder meer na de aanhoudende discussies rond de commerciële plannen van de Wereldvoetbalbond en recente scheidsrechterlijke flaters op het WK. Goedemiddag en vanavond veel zon, lokaal kans op een kleine bui, warme maxima 27 graden, maar morgen slaat het weer om, het gaat dan hard regenen, we halen nog 19 graden, woensdag buien en 18 graden, donderdag droog, na het weekend weer natter bij een graad of 20.
3: Van Aalter
4: tot Waregem,
3: voor jouw regio. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig!
2: Verfrissend lekker!

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Lopem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vanmiddag en vanavond nog veel zon, lokaal kans op een bui bij warme maxima rond 27 graden. Morgen sluit het weer definitief om, dan gaat het hard regenen, halen we nog 19 graden. Ook woensdag trekken er buien over het land bij 18 graden. Donderdag droog, het weekend wordt weer natter bij een graad of 20.

0: I said, they'll never make that money back.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Fijn dat je er alweer bent voor een nieuwe reis van 4 minuten met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Ik ben Danny Verlinden. Desmond Tutu is de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika, vandaag 40 jaar geleden in 1986. 2 jaar eerder, in 1984, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn aanpassingen om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1997 is Mobutu Sese Seko overleden. Hij was bijna 40 jaar president en dictator van Zaïre, nu Congo. Als kolonel in het leger pleegde hij 2 staatsgrepen. De eerste mislukte, onder meer wegens een te zwak, bewapend leger en te weinig discipline. Hij slaagde er wel in om premier Lumumba te arresteren en te laten vermoorden. De Belgische regering Eyskens was op dit punt niet onbesproken. De tweede staatsgreep van Mobutu lukte wel, waardoor hij de macht in handen nam. Op 7 september 1921 vindt de eerste verkiezing van Miss America plaats, dag op dag 105 jaar geleden. De wedstrijd was dan nog alleen maar een schoonheidswedstrijd. De allereerste Miss America was de 16-jarige Margaret Gorman. Ze weigerde om voor de camera's in badpak te defileren, wat voor een ruil zorgde met de leverancier van de badpakken die wel in de organisatie zat van de verkiezing. Het jaar erop begon die leverancier dan maar met een eigen verkiezing, namelijk Miss Universe. Acteur Julien Schoenaerts, vader van Matthias Schoenaerts, overleed in 2006, vandaag precies 20 jaar geleden. Vader Schoenaerts speelde onder meer de rol van Pieter de Koning in de film De Leeuw van Vlaanderen en de rol van Monseigneur Stillemans in de film Daans. In 1978 is Keith Moon overleden, drummer van de rockgroep The Who. Hij stierf aan een overdosis. Keith Moon werd 32. In 2013 is de zanger van The Machines, Paul de Spiegelaar, overleden. I See the Lies in Your Eyes en Don't Be Cruel maakten deze Gentse belpopgroep bekend. In 1979 overlijdt de Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze was amper 35 toen ze stierf aan borstkanker. Laat me alleen, dat we kennen van Mama's Jasje, is origineel van Rita Hovink. In 2003 overlijdt Warren Zevon, bekend van Werewolves of London. In 2018 is de Amerikaanse hiphopartiest Mac Miller overleden aan een overdosis. Hij werd 26. De influencer van God, Carlo Acutis, is vandaag in 2025 door Paus Leo heilig verklaard. De Italiaanse tiener en programmeur maakte websites over het geloof en de kerk om zo jongeren hiermee te inspireren. Hij leefde als een gewone tiener die hield van gamen en voetbalspelen. Hij hielp daklozen en was vrijgevig. In oktober 2006 kreeg hij acute leukemie. Hij overleed al enkele dagen later op zijn 15e levensjaar. 2 wonderen zijn aan Carlo Acutis toegewezen. De wonderlijke genezing van een Braziliaans kind met een zeldzame alvleesklieraandoening. En in Florence de wonderlijke genezing van een studente met een ernstige hersentrauma. Carlo Acutis ligt begraven in Assise, waar hij in een glazen tombe te zien is in zijn alledaagse kledij, namelijk trui, jeansbroek en sneakers. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren als podcast op de website radioostwest.be. Op 8 september 2022 is de Britse Queen Elizabeth overleden. Morgen meer hierover in een nieuwe teletijdmachine.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Belgian Cats hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK basketbal na een knappe zege tegen Australië. Onze nationale vrouwenploeg won de beslissende match met de groepswinst 80-68. Dankzij de eerste plaats stoten de Cats rechtstreeks door naar de laatste 8, terwijl de tegenstander nog barrages moet spelen. Defensie heeft het afgelopen jaar een absoluut recordaantal van 16.000 sollicitaties binnengehad. Dat meldt minister van Defensie Franke. Volgend jaar wil het leger maar liefst 5.600 nieuwe krachten aanwerven. Dat is ook al historisch. Momenteel telt Defensie 25.000 personeelsleden. Tegen 2035 moet dat aantal stijgen naar 35.000. Belgisch wielerbondscoach Sven van Toerenhout heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen in Canada eind deze maand. Remco Evenepoel en Wout van Aert dragen de kopmanstatus in de wegrit op zondag 27 september. Ze krijgen een sterke ploeg mee met onder meer Thibaut Nijs en Maxime van Gils. Voor de tijdrit start Evenepoel samen met Rune Hergots en Alix Sigaert. Bij de vrouwen rust alle druk op de schouders van Lotte Kopecky. Ze krijgt de steun van onder meer Charlie Bossuyt. Vanmiddag en vanavond nog veel zon, al blijft de lokaal kans op een klein buitje. Warme maxima 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om, het gaat dan hard regenen. En de temperatuur zakt dan naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen
1: en het westen van

0: Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Radio Oost-West.
3: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
4: Hoofdslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n €155.000. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht.
6: Goedemiddag en vanavond nog veel zon, al blijft de lokaal kans op een klein buitje. Warme maxima 27 graden. Morgen slaat het weer definitief om, het gaat dan hard regenen. En de temperatuur zakt dan naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
7: Ik luister regionaal.
8: Radio Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: dat je er alweer bent voor een nieuwe reis van 4 minuten met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Ik ben Danny Verlinden. Desmond Tutu is de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika, vandaag 40 jaar geleden in 1986. 2 jaar eerder, in 1984, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn aanpassingen om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1997 is Mobutu Sese Seko overleden. Hij was bijna 40 jaar president en dictator van Zaïre, nu Congo. Als kolonel in het leger pleegde hij 2 staatsgrepen. De eerste mislukte, onder meer wegens een te zwak, bewapend leger en te weinig discipline. Hij slaagde er wel in om premier Lumumba te arresteren en te laten vermoorden. De Belgische regering Eyskens was op dit punt niet onbesproken. De tweede staatsgreep van Mobutu lukte wel, waardoor hij de macht in handen nam. Op 7 september 1921 vindt de eerste verkiezing van Miss America plaats, dag op dag 105 jaar geleden. De wedstrijd was dan nog alleen maar een schoonheidswedstrijd. De allereerste Miss America was de 16-jarige Margaret Gorman. Ze weigerde om voor de camera's in badpak te defileren, wat voor een rel zorgde met de leverancier van de badpakken, die wel in de organisatie zat van de verkiezing. Het jaar erop begon die leverancier dan maar met een eigen verkiezing, namelijk Miss Universe. Acteur Julien Schoenaerts, vader van Matthias Schoenaerts, overlijdt in 2006, vandaag precies 20 jaar geleden. Vader Schoenaerts speelde onder meer de rol van Pieter de Koning in de film De Leeuw van Vlaanderen en de rol van Monseigneur Stillemans in de film Daans. In 1978 is Keith Moon overleden, drummer van de rockgroep The Who. Hij stierf aan een overdosis. Keith Moon werd 32. In 2013 is de zanger van The Machines, Paul de Spiegelaar, overleden. I See the Lies in Your Eyes en Don't Be Cruel maakten deze Gentse belpopgroep bekend. In 1979 overlijdt de Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze was amper 35 toen ze stierf aan borstkanker. Laat me alleen, dat we kennen van Mama's Jasje, is origineel van Rita Hovink. In 2003 overleed Warren Zevon, bekend van Werewolves of London. In 2018 is de Amerikaanse hiphopartiest Mac Miller overleden aan een overdosis. Hij werd 26. De influencer van God, Carlo Acutis, is vandaag in 2025 door Paus Leo heilig verklaard. De Italiaanse tiener en programmeur maakte websites over het geloof en de kerk om zo jongeren hiermee te inspireren. Hij leefde als een gewone tiener die hield van gamen en voetbalspelen. Hij hielp daklozen en was vrijgevig. In oktober 2006 kreeg hij acute leukemie. Hij overleed al enkele dagen later op zijn 15e levensjaar. 2 wonderen zijn aan Carlo Acutis toegewezen. De wonderlijke genezing van een Braziliaans kind met een zeldzame alvleesklieraandoening en in Florence de wonderlijke genezing van een studente met een ernstige hersentrauma. Carlo Acutis ligt begraven in Assise, waar hij in een glazen tombe te zien is in zijn alledaagse kledij, namelijk trui, jeansbroek en sneakers. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren als podcast op de website radioostwest.be. Op 8 september 2022 is de Britse Queen Elizabeth overleden. Morgen meer hierover in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Via 106.5 FM.
2: En via 107.3 FM.
1: Radio Oost-West.

0: Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioost.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Er rijdt vanaf vandaag een nieuwe rechtstreeks hoge snelheidstrein tussen ons land en Duitsland. De allereerste ICE-trein kwam vanochtend aan in het station Antwerpen Centraal na tussenstops op Brussels Airport en in Leuven. De treinen rijden vanaf nu 2 keer per dag in beide richtingen tussen Antwerpen en Keulen. 40 amokmakers hebben zich tegen de politie gekeerd bij zware rellen in Oostende, meer bepaald in Stenen. Daar is een politieinterventie gisteravond volledig uit de hand gelopen. Een groep van 40 mensen keerde zich massaal tegen de agenten. Er werd met vuurwerk en zware voorwerpen gegooid, ook vanaf de balkons van omliggende appartementsgebouwen. De politie kon uiteindelijk 9 personen bestuurlijk aanhouden. Er wordt onderzocht of het om een georganiseerde vechtpartij ging. Op de traditionele jaarmarkt van Hifte bij Locristi worden vandaag uitzonderlijk geen koeien verhandeld. Boosdoener de besmettelijke koeiengriep, bekend als IBR. Federaal minister van Landbouw Clerenval trok de toestemming voor de veeprijskamp op het allerlaatste moment in om verspreiding te voorkomen. De organisatie is teleurgesteld, maar begripvol. De markt zelf kan wel plaatsvinden, maar dus zonder runderen. Een man uit het Oost-Vlaamse Bassevelde moet netbeheerder Fluvius verplicht binnenlaten om een digitale elektriciteitsmeter te installeren. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na weigeringen van de bewoner. Opvallend, voor de installatie van de digitale gasmeter kreeg de man van de rechter wel gelijk. De Franse wijnboeren beleven een rampjaar. Volgens de eerste prognoses van het Franse ministerie van Landbouw valt de wijnoogst terug naar het laagste niveau sinds 1957. De totale productie daalt met 6% tot minder dan 34 miljoen hectoliter. Dat is 17% minder dan het meerjarig gemiddelde. Boosdoeners aanhouden de droogte en hitte met een kleiner wijnareaal. Radio En dan de weersverwachting. Vandaag nog warm, zonnig, 27 graden. Maar morgen slaat het weer helemaal om. 19 graden met veel regen. En ook de rest van de week blijft wisselvallig.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leien bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Zonnig deze namiddag en avond, in het westen wat meer wolken. Temperaturen 28 graden op dit moment. Morgen bewolkt met regen, een graad of 20. Wisselend bewolkt voor woensdag met buien bij 18 graden dan

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. 1 op 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. De directie van de lijn wil de veiligheid van de controleurs aanpakken, meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem proberen te wurgen. Ze zijn opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen spontaan het werk neer. Nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Dat zegt het Kremlin. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin, daarna met Oekraïns president Zelensky. Die gesprekken zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de 3 landen samen voorlopig niet. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation, niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn. Onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag de kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de 2e uit groep A en 3e in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsen zich vanmiddag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. De Belgian Cats krijgen ook nog een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Zonnig deze namiddag en avond, in het westen wat meer wolken. Temperaturen 28 graden op dit moment. Morgen bewolkt met regen, een graad of 20. Wisselend bewolkt voor woensdag met buien bij 18 graden dan.
2: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Welkom
3: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Fijn dat je er alweer bent voor een nieuwe reis van 4 minuten met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Ik ben Danny Verlinden. Desmond Tutu is de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika, vandaag 40 jaar geleden in 1986. 2 jaar eerder, in 1984, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn aanpassingen om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1997 is Mobutu Sese Seko overleden. Hij was bijna 40 jaar president en dictator van Zaïre, nu Congo. Als kolonel in het leger pleegde hij 2 staatsgrepen. De eerste mislukte, onder meer wegens een te zwak bewapend leger en te weinig discipline. Hij slaagde er wel in om premier Lumumba te arresteren en te laten vermoorden. De Belgische regering Eyskens was op dit punt niet onbesproken. De tweede staatsgreep van Mobutu lukte wel, waardoor hij de macht in handen nam. Op 7 september 1921 vindt de eerste verkiezing van Miss America plaats, dag op dag 105 jaar geleden. De wedstrijd was dan nog alleen maar een schoonheidswedstrijd. De allereerste Miss America was de 16-jarige Margaret Gorman. Ze weigerde om voor de camera's in badpak te defileren, wat voor een rel zorgde met de leverancier van de badpakken die wel in de organisatie zat van de verkiezing. Het jaar erop begon die leverancier dan maar met een eigen verkiezing, namelijk Miss Universe. Acteur Julien Schoenaerts, vader van Matthias Schoenaerts, overlijdt in 2006, vandaag precies 20 jaar geleden. Vader Schoenaerts speelde onder meer de rol van Pieter de Koning in de film De Leeuw van Vlaanderen en de rol van Monseigneur Stillemans in de film Daans. In 1978 is Keith Moon overleden, drummer van de rockgroep The Who. Hij stierf aan een overdosis. Keith Moon werd 32. In 2013 is de zanger van The Machines, Paul de Spiegelaar, overleden. I See the Lies in Your Eyes en Don't Be Cruel maakten deze Gentse belpopgroep bekend. In 1979 overlijdt de Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze was amper 35 toen ze stierf aan borstkanker. Laat me alleen, dat we kennen van Mama's Jasje, is origineel van Rita Hovink. In 2003 overlijdt Warren Zevon, bekend van Werewolves of London. In 2018 is de Amerikaanse hiphopartiest Mac Miller overleden aan een overdosis. Hij werd 26. De influencer van God, Carlo Acutis, is vandaag in 2025 door Paus Leo heilig verklaard. De Italiaanse tiener en programmeur maakte websites over het geloof en de kerk om zo jongeren hiermee te inspireren. Hij leefde als een gewone tiener die hield van gamen en voetbalspelen. Hij hielp daklozen en was vrijgevig. In oktober 2006 kreeg hij acute leukemie. Hij overleed al enkele dagen later op zijn 15e levensjaar. 2 wonderen zijn aan Carlo Acutis toegewezen. De wonderlijke genezing van een Braziliaans kind met een zeldzame alvleesklieraandoening. En in Florence de wonderlijke genezing van een studente met een ernstige hersentrauma. Carlo Acutis ligt begraven in Assise, waar hij in een glazen tombe te zien is in zijn alledaagse kledij, namelijk trui, jeansbroek en sneakers. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren als podcast op de website radioostwest.be. Op 8 september 2022 is de Britse Queen Elizabeth overleden. Morgen meer hierover in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Vleesslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leien bij Zulten hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n 155.000 euro. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Meer en meer wolken, op de meeste plaatsen wel droog. Minima vannacht 17 graden. Morgen starten we droog, maar daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien en temperaturen rond 18 graden dan.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Zo'n 80% van het gevangenispersoneel in ons land heeft vandaag het werk neergelegd. Dat is een schatting van de Socialistische Bond. Vooral in de Brusselse gevangenissen in de Kempen wordt er gestaakt. Ze doen het uit protest tegen onder meer de overbevolking, de personeelstekorten en alle veiligheidsproblemen. De gevangenisdirecteurs hebben ook 70 cipiers opgevorderd om aan een minimale bezetting te komen. En er zijn ook politieagenten ingezet. De staking begon gisteravond en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Beide landen vallen elkaar opnieuw aan na het vredesoverleg met Amerikaanse gezanten dit weekend. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland en op de Krim zijn minstens 4 doden gevallen. Verschillende anderen raakten ook gewond. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vielen dan weer 2 doden. Eerder had Oekraïns president Zelensky ook al laten weten dat de oorlog waarschijnlijk nog tot na de winter zal duren. Opletten wie geld afhaalt in het buitenland, want de kosten daarvoor kunnen oplopen, blijkt uit een onderzoek van betaalbedrijf Wise. Als je in Vietnam bijvoorbeeld 100 euro wil ophalen, kost je dat 115 euro. In Indonesië is dat 111 euro en in Turkije 106. Radio Vanavond stilaan meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Minima 17 graden, morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien, temperaturen 18 graden.
2: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leien bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jabeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhanen in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n €155.000. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Vanavond stil aan meer wolken, op de meeste plaatsen droog. Minima 17 graden, morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima 19 graden. Woensdag wisselen bewolkt met buien, temperaturen 18 graden.
6: Radio Oostwest.
7: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Fijn dat je er alweer bent voor een nieuwe reis van 4 minuten met mijn teletijdmachine in de geschiedenis van de dag. Ik ben Danny Verlinden. Desmond Tutu is de eerste zwarte aartsbisschop in Zuid-Afrika, vandaag 40 jaar geleden in 1986. 2 jaar eerder, in 1984, kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn aanpassingen om de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven na de val van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. In 1997 is Mobutu Sese Seko overleden. Hij was bijna 40 jaar president en dictator van Zaïre, nu Congo. Als kolonel in het leger pleegde hij 2 staatsgrepen. De eerste mislukte, onder meer wegens een te zwak bewapend leger en te weinig discipline. Hij slaagde er wel in om premier Lumumba te arresteren en te laten vermoorden. De Belgische regering Eyskens was op dit punt niet onbesproken. De tweede staatsgreep van Mobutu lukte wel, waardoor hij de macht in handen nam. Op 7 september 1921 vindt de eerste verkiezing van Miss America plaats, dag op dag 105 jaar geleden. De wedstrijd was dan nog alleen maar een schoonheidswedstrijd. De allereerste Miss America was de 16-jarige Margaret Gorman. Ze weigerde om voor de camera's in badpak te defileren, wat voor een rel zorgde met de leverancier van de badpakken die wel in de organisatie zat van de verkiezing. Het jaar erop begon die leverancier dan maar met een eigen verkiezing, namelijk Miss Universe. Acteur Julien Schoenaerts, vader van Matthias Schoenaerts, overlijdt in 2006, vandaag precies 20 jaar geleden. Vader Schoenaerts speelde onder meer de rol van Pieter de Koning in de film De Leeuw van Vlaanderen en de rol van Monseigneur Stillemans in de film Daans. In 1978 is Keith Moon overleden, drummer van de rockgroep The Who. Hij stierf aan een overdosis. Keith Moon werd 32. In 2013 is de zanger van The Machines, Paul de Spiegelaar, overleden. I See the Lies in Your Eyes en Don't Be Cruel maakten deze Gentse belpopgroep bekend. In 1979 overlijdt de Nederlandse zangeres Rita Hovink. Ze was amper 35 toen ze stierf aan borstkanker. Laat me alleen, dat we kennen van Mama's Jasje, is origineel van Rita Hovink. In 2003 overlijdt Warren Zevon, bekend van Werewolves of London. In 2018 is de Amerikaanse hiphopartiest Mac Miller overleden aan een overdosis. Hij werd 26. De influencer van God, Carlo Acutis, is vandaag in 2025 door Paus Leo heilig verklaard. De Italiaanse tiener en programmeur maakte websites over het geloof en de kerk om zo jongeren hiermee te inspireren. Hij leefde als een gewone tiener die hield van gamen en voetbalspelen. Hij hielp daklozen en was vrijgevig. In oktober 2006 kreeg hij acute leukemie. Hij overleed al enkele dagen later op zijn 15e levensjaar. 2 wonderen zijn aan Carlo Acutis toegewezen. De wonderlijke genezing van een Braziliaans kind met een zeldzame alvleesklieraandoening. En in Florence de wonderlijke genezing van een studente met een ernstige hersentrauma. Carlo Acutis ligt begraven in Assise, waar hij in een glazen tombe te zien is in zijn alledaagse kledij, namelijk trui, jeansbroek en sneakers. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren als podcast op de website radioostwest.be. Op 8 september 2022 is de Britse Queen Elizabeth overleden. Morgen meer hierover in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws.
1: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap gingen in een van de voertuigen de airbags af. De drie bestuurders bleven ongedeerd. De brandweer kwam ter plekke om het verkeer beurtelings te laten passeren, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. Giro en KAJ van Machelen aan de Leie bij Zulte hebben dit jaar weer voor een spetterende editie van het Tobbedansen gezorgd. Het publiek stond zaterdag terug rijen dik langs de Machelenput om de tobbes over en in het water te zien glijden. Vooral wanneer het grandioos fout ging, was er veel animo. Maar ook wanneer tobbes regelrecht naar de bel gleden, ging het publiek uit zijn dak. Bij de organisatie kijken ze nu al uit naar de editie van volgend jaar. Jongeren tot 25 jaar uit Oostkamp, Zedelgem, Beernem en Jouwbeke krijgen er in december een eigen stek bij. Een gloednieuw overkophuis, ingebed bij jeugdhuis JOC Den Artisjok. Geen wachtlijsten, geen drempels, maar wel een luisterend oor en vrije tijdsactiviteiten onder één dak. Vanaf oktober trekt het nieuwe team de straat op om met de jongeren zelf te bepalen hoe hun huis er straks moet uitzien. Sporthal Strooienhane in Loppem heeft een volledig nieuwe sportvloer gekregen. Na 20 jaar intensief gebruik was de oude vloer versleten, waardoor een vernieuwing nodig was. De gemeente Zedelgem koos voor een duurzame linoleumvloer en werkte daarvoor samen met de firma Topfloor. Een investering van zo'n €155.000. Een investering die past binnen het meerjarenplan 2026-2030. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingenensteenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Door de hevige klap...